na 10 jaar dat ik in het vak zit. Ja, 35. Ik heb in het sportpaleis gestaan, de beste feesten, Amerika. Ik heb zalen doen vollopen, maar ik heb ook bier naar mijn kop gesmeten gekregen. Serieus. En crème glacée en zo, hè. En ja, waarom heb ik succes gekend?

Mijn haar wordt grijs, ja. Wijsheidsmanen. Wil dat dan zeggen dat ik wat ik zing, dat dat minder waar is misschien? Hè? En dat ik wat kilo's bijkom? Dat wil toch niet zeggen dat iedereen aan mij mag komen vragen of ik zwanger ben?

Trek ik het niet. En ze vraagt natuurlijk een selfie met zo'n verlegen blik. Ik zeg ja, dat is goed. Maar ik snik. Want ik wil geen selfie niet meer. Ik wil geen oppervlakkige adoratie.